0: Ola, vir FIKE 34, sorry, 34 ga ik XKFM, tawa mola, ik heb mijn tenen gewoon aan mijn mee, hè. Ja, boerukovig, dan dat ik terug ga zeggen aan mijn mee, wat mis je liet aan mijn hongo, ik ga je aftak op punda. Kan je aan mijn mee, ik ga aan ons hele, als ik aan mijn mee, ik ga liet ik terug, ik ga als ati, ik ga aan mijn hongo, ik ga aan mijn hongo, ik ga aan mijn hongo, ik ga aan mijn hongo, Movila kan hier wat die nu ja kachelen de springs die ik erleen kunnen zinken wanneer. Da movila kan hier zo'n togige tram kijk aan ook als een hee. Zie je wanneer kijk je qua een hee kuboyong die qua akkama die kagam die stress belt die kunnen. Zie je ook in de ge kwa jelfo die ka movila. Kan he niet zag ja, chuan tom tot kan he ja kunde zeggen ki ikurlini gunukuna sinki wana kam. Blaine Jones anam kin hm.
1: Kamst dan te mono tekis feifoko 36 minute yakra huang kinonte atahuano kijak teo borije kek kokweko kunsa borikusuji a. No guanam hang programmiki. Borije kunga manata ha ti afta kapunda ta kun ti jao kwa te zilita maongo ta. Te unyam ka borije te kete no swete si. Anza ngin kama kao kwe na di kwa ta manu ngiki swei goko zi. Kwe di kao atungo kahu. Borije swei tisure te kwa kano. Gako kwe di trak am aasi ko spring siki ukulele nuki uweta. Nungi trak amatama guwana mkamua aitaveta. Ne trek am asiko weta stumera de a dao di kia kereki stretch bolt ki. Ne yalfo ka di trek am a mo ite kwa nungye ko tink e kam ka di ngloye ki seiko ikuraleni siki wo huiti a. Blaine Jones borie a swego.
2: De resituere lichaam om die afgelopen naweek gevind te word. Die lichaam van Ntombifutu Nkomalo is saterdag by die Mooifontein begrafplaas in Tembisa gevind. Die polisiewoordvoerder Brenda Moridile sê die polisie het hulle bedrywighede verskerp.
3: A security company vehicle patrolling the area noticed the body of a woman and alerted the police. All the necessary role players have been mobilized, including the task team investigating Ekurhuleni murder cases, which includes crime scene management, investigative psychology services, detectives as well as crime intelligence.
2: Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat die vrou wat naby spoorlyn in Springs dood aangetref is, onlangs vermoor is. Sy is half kaal aangetref. Mtombeni skat dat die oorledene in haar vroeë 20s was.
4: This body is not in a decomposed state. There is no sense of smell when you come closer to the body. I can confirm that the body was found not wholly clothed. I will say the top is just pushed up there, or the bra is pushed up there.
2: En dit was die geld.
4: Top is just pushed up there, or the bra is pushed up there.
2: En dit was die Gautengse

0: ingo ki lugalo ka hi sikwa gi wa ki central ki chusi si ati hangola ki ka fial to ka hi gi ki gani khona ki plus le gar khir hangola ki november atia ka hi igiasa ta ngo ya hi patriotic alliance ki ka wa ki ten mckenzie gyan ngi municipality ti pali ngoi umsi gani khona bi ko ma ki gya panga kechi anga chi chi kang ki ka guli a ki papilong kula ka chi ga maluka longi ha mko na ka chi ka ngi thui hi a chi ngau ngau ki ka gya o ta chi ka ngi kundi sa ki luka long ngana ka plus le ke ki mgo so ka ni khona chi ang kang ka ipasi ka tutu to hu ha ka ka kula khom parte na vi chang ni hangula manifest ki Bloemfontein khona I ki kon ya bunga Abigail Fesaghi, Hanam King.
1: Patriotic Alliance kona khanao ane aka tukwano ngitseika khana avasita ha kuruku kama teki akhanwa dawsana teki khana miete ngomba pra arako khaka ya ten kwena khuji khana tsoni sa khom kara angwe ta khono ane kuti khuji tama khana mungo khata khana kuyete nge khan o tsame khan wo tisi khana nga masan dia kweta ha ne nga o manda kuro ku si hisan san november mke tsamski eta kuma patriotic alliance si ma gaiten mckenzie a ka te si municipality tiji moko nga ku si ha a tsone sa ha a ngan o mpa para a mo ka ya no tin kwena o kweta ko mo teto ji a moko khomka dinu ngan kwena a moko kuro eta khama a ka te kha si nga business eta ma hisana ko ha ji ngo business ji kha ji o mpa para ji ti miyete kwa kha business eta ma kha ja o ta parte ye ngie ti navi ke si ki khana o kuro ku si unga dao sane a Bloemfontein ki si teko a karati a khan kwen se te ku ye ti kamtika Abigail Visekhi borete a swere magwe.
2: Di president van di PIA Gaiten McKenzie het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die party se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners het die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, as ons se beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoortreservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.